vergeet jij mij voor altijd. Langzaam mijlpaal op jouw pad. Onderstreep jij steeds die prentjes en die hoeken van

jij mij voor altijd. Langs een mijlpaal op jouw pad onderstreep jij steeds die prinkjes en die hoeken van mijn hart. Sloop, sloop die mira, die mira wat ik bouw. En alles, alles bana, gezegd wordt aan jou. Leg die kaart van liefde, al neem dit jou een jaar. Door die mal maak van ons brieven, en die oor op ons bedaar. Gauw gezeg is skut my hand, as die lense vir ons loer. Net een oomlik naamloos, alhoewel jy een

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

uitgestrek om aan jou vast te blow. Al wat ek kan bring is een lied wat ek nou sing, van een nooie wat my

36 zonder ijs. Met de job in de 4 in het Allebury Huis. Als je rechts in de navigatie wordt, je moet gewoon constant kopieën staan. Wij vallen waar hij wil. Hier is een liedje, je moet zijn als je kan. Dus party bij die klant, dus party bij die land. Van je rust door die wissel, party is best. Van je dak door je grond, je glas tot je mond.

interessant. Die ouens kyk al broekies, lank al aan die brand. Want dis op, dis af, dis in, dis uit, en onder al geel sambreel.

geen om wie zien. Ik en jij in elkaar. Geen om waar ik leen. Mezelf jou niet gespaard. Je moest iets begraven. Die schuppers in die haven. Die wacht voor mij.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Zagen was verliefd op Mignon, hoor op die straat. Hij was zo bewonnen, morgens vroeg tot s'avonds laat. Maar hij was hier van Denver, in zee van Waterkloof. En toen kwam haar dag van weg, wat ze

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Die Newton UFS Derby is aan en hierdie week duik Mount Pleasant saam met ons kopieerste in Geesweek. En Saterdag is het tyd vir die groot Newton UFS Derby, dis by Laerskool Newton Park. Kom ondersteun ons spanne, voel die energie en wees deel van 'n naweek propvol pret, trots en tradisie. Hierdie jaar is ekstra spesiaal, ons vier ons 100ste bestaansjaar, vier saam met ons die eerste vlaikie tot die laaste juichkreet. Luister FM saai rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12, een Diedriks en John Durker sal daar wees. So kom sê vir ons hallo by die lekkere luister lorry, 100 jaar van trots, tradisie en toekoms.

Zayn, Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever. Janie Bey, skopting af met My Lief. Picnic saam met jou, picnic drive en het haar vrijdag. Dankie Etienne Kalitz, met jou naweek afskop. Ek is saam met jou op hierdie lieflike vrijdag. Lekker sonnig en warm buiten. Tot so net voor 6 keer ons saam. Jou weer om die draai, sportnies. Topic, net so kennisgevingkie op vandagse topic. Vandagse topic is beslis een bykie tong nie kies, maar ook is tussen die lijne. So, as jy gaan saamgesels, jy gaan sien die topic is daar op jou WhatsApp, tyd is binnenkort. Lees een bykie tussen die lijne. Ok? Maar die hele klas saamwerk. 082-333-667. Ons houd met die muziek jou weer om die draai.

0: Klaas.
1: Luister FM.
0: Het jij gezien? Die buren is weer op pad naar hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle bij Samba is.
0: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
0: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoe kom hulle altijd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
4: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Meister FM. Wir.
1: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag 15 Augustus, Aliwal Noord 819, Bisho 1424, Kraddock 1122, Dispatch 1422, Oos-London 1720, Fort Beaufort 1324, Graaf Reinet 1324, Gramstad 1425, Jeffreys Bay 1519, Mtata 1122, Port Alfred 1520, Port Elizabeth ook 1520, Port St. John's 1522, Queenstown 1021 en Uitenhaag 1423. Dit is jou weer vanmôre, Saterdag 15 Augustus.

0: What a tune, Dire Straits, Sultans of Swing. Dis waar ons gesels het vandag, Swaai. Dankie vir almal wat so saam gechat het. Hier is nog so twee boodskappe. Ronel sê net vir my, loved it, as ons naby Swaai kom en wil ek waai. Dis maar lekker dankie. Dankie vir die lekker program en muziek. Plezier in Alta sê vir my, oor die vertaling, ja, dis seker swinger of waaier, sê sy. En Doreen sê, as kind het ek baie geswing, maar nooit as een getrouwde paarkie nie. En dit sluit hem af, vandagse topic, dankie vir allemaal wat saam gesels het. Het was opvindingrijk geweest, het was opvoedend. Ek het iets geleer. Anyway, ons gaan wonkerake toe. En as ek terugkom en kyk ons na wat gaan aan op jou skerms, groot en klein, as het tyd vir jou Netflix. As jy op soek na winskoop, gaan loer gerus na We Buy Cars, online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Wees saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die We Buy Cars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wacht al vir jou.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermax DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermax DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

0: MyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Kleinstroom of grootskerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Yes, is daai tyd van 'n week, is 'n Vrydag, ons kyk wat is daar op jou skerms om te geniet. En ons kop dinge af met kleinskerm, wat is op die stroomdienste, of jy nou een van die dienste het, of miskien het jy een van die skelmbokse, makkie saakie, niks met my te waai nie. Maar wat is uit op die oomlik, lekker reekse op die oomlik? Ek het hierdie ene verlede week gekyk, in een aand, Alley Cats, ek dink ek het al genoem, dis een splinte nuwe animasie reeks, maar dis vir volwassenes, mense. As jy van Ricky Gervais hou, sal jy van die hou. Baie snaaks, nie vir kinders nie, daar is baie vloekwoorde in het, so asjeblief. Dit is nie vir die jongspan nie. The Last House het ek ook gekyk verlede week, dis een fliek, dit is baie interessant, ek moet sê, dis een thriller type van een ding, ook een bykie sci-fi in hom, so kyk een bykie daar, nie bad nie, ek moet sê, ek is nie spyt, ek het hom gekyk nie, lekker fliek, as jy hou van jou thrillers, een bykie in the klein bykie sci-fi, as bisserij, gooi op. As ook een fliek, The Ribbon Hero, wat uit is op die oomlik, seizoen 3 van Tyres, het ook uitgekom, en Don't Say Good Luck is een fliek, een tiener drama print. Ek het hom nog nie gekyk nie. Dan is daar nog The Gates is een fliek. Dit is nou onlangs hierdie week uitgekom. Piece by Piece, ook nog een fliek. Journey to Bethlehem is een muziekblijspel film. The Chosen in the Wild with Bear Grylls is een reeks wat uitgekom het. Ek denk ek het hom genoem verlede week. En in die vierde seizoen van Reacher is ook uit op die oomlik. Dan, wat is daar nog? Pokemon Indigo League is uit op die oomlik. Ook Travis Barker, Louder Than Fear. So as jy een rocker is, dis een insiggewende en exclusieve blik op die leven van die bekende tromspeler. Natuurlijk, hy het vir Blink 182 gespeel. En die fliek Camp Rock 3. Dit is ook nou nie beskikbaar oor die laaste tydjie uitgekom. Dan The Strangers Chapter 2 is uit op die kleinskerm, is een horror gruwel. So kyk om net as jy nie mind vir horrors nie. Georgie and Mandy's First Marriage seizoen 1 het hierdie week begin. En dit is die mense wat Young Sheldon of is een komediereeks en is een spin-off van Young Sheldon. So in die Big Bang Theory type universe. Dan is daar 11de seizoen uit van die reeks Signs of a Psychopath. En dit is een ware misdaadverse. Dan is daar 11de seizoen uit van die reeks Signs of a Psychopath. En dit

0: Yes, he man can sing, Robin Morris. Hy het Jeffrey's Byheid met Walking Alone. Een stem soos dit, wie die AI muziek nodig. Hey, die man kan klap, goeie genade. Lekker muziek, ons speel hardstaf op die oomlik. Hups, is die woord H-U-P-S. H-U-P-S. Dis die woord vir hardstaf. Gebruik om in een sin, stief met die sin in die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Ons is in Augustus, dis vrouwe maand, en soos jy vanochtend gehoor het, Jake het uitgesaai daar by Cobblestone, dit is Luister FM sa handsak project. Vulle handsak en vul iemand sa hart. Ons handsak project is op volle dreef, en handsak is toch mos nou maar synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte soos vanochtend Cobblestone en Warmer, wat JK was, ook Daniels Aston Energy en uit de nacht Dispatch Deli, Biscuit Lovers in Jeffrey's by dit is Luister FM sy handsak project.
1: Honger, ons het jou gedag om kyk by Ribs etc. Dispatch of Ribs etc. PE, bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en jamas, kinderjetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjes, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth, of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag 15 Augustus, Aliwal Noord, 819 Bishu, 1424, Kraddock 1122, Dispatch 1422, West London 1720, Fort Beaufort 1324, Graaf Reinet 1324, Gramstad 1425, Jeffreys Bay 1519, Mtata 1122, Port Alfred 1520, Port Elizabeth 1520, Port St. John's 1522, Queenstown 1021 en uit de naag 1423. Dit is jou weer vanmorgen, Saterdag 15 Augustus.

0: kunnen vriendelen. Dan zal het regen. En ik is absoluut alleen.
1: Luister, FM.

luister saam met Lofi Disco Damage. Vrydag musiek is tyd vir my om tot sien te sê ek is terug met jou nuus wat jou kan toekom om 6 om dinge mee af te sluit en dan gaan ons nog lekker kuier met lekker musiek in jou Vrydag aand. Maar ek sê vir jou vir nou tot ziens, tot ek terug is met jou nuus. Ek speel uit met Ruel se Monsters. Tot maandag, tot ziens.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

zal mijn kinderen samenleggen. Mijn vrouw zei het getrek. Ach nee, wat moet die mens zetten? Ik zei verhaal dus waren. Die rivier gezette arm. Om zelf te

want is allemaal weer eens van keier. Is er nou? Wop, dat laat die skote. Vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan ons groot, ah.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.

kost het net een vonnewijn. En somtijds kost het net een beetje tijd om elkaar te verstaan. Al op hier die aand.

Wasser. Jou skoonheid verstom my weer en weer. As ek met jou praat, keer op keer, gesluip en

geslyp en sigbaar, weer as enige kleer. Geslyp en sigbaar, oor elke steen,

zing verloren o fonteinen en toverbeelden van oases langs die pad. Maar ver al wees die torens van die mijne, jouw schoonheid leeft veel dieper in die hart. En ik onthou op een manier was daar maar net diezelfde vrede.

uit die brandkluis van die nacht. En ik onthou. Ik onthou nog soms die misreen in augustus.

Daar was een huis met een kombuis en een grijne tafel. En zes mensen het gedeeld in lief en leed. En met haar tijd het alles uitgerafeld. Maar wat die leed was, heb ik jaren terug vergeet. Maar ik onthoud en delf nog goed uit die verleden. Uit die nevelige bergen van die mol. En droom en bouw al vrede, vrees mij vrede. En al is mijn eigen wereld half patroon.

en zand, korrels verstuk. Daar is namen vergezichten en datums op kalenders omkruid. En een kompas wijs richting.

Jahres weiß es fertig. Kijk ik hier glas op die tafel, wat aan zand, korrels verstuk. Daar is namen vergezichtigd.

Daar stuif ek myself net toesluit. Weg van die wereldse lot in hierdie warm kamer vol liefde, waar ek myself weer kan ontmoet. Kan dit wees dat ek hier langs jou

Luister, luister. Louis zal je vonkel uitspatten. Ons weer allemaal. Jij was nooit een makkelijke meisje. Maar jij was een warm kat. Ja, Louise. Splinter nieuwe bessen. Staan bij die jouw deur. En wanneer je laat nog voor je maan voorbij vliegt. Met jouw cellfoon en jouw één hand. Dan zijn die broers hier onder in bed. Jij verloor beheer. Ik blik zo meer. Vooral wat loopt. Vooral wat gaan. Loop weg met mijn Bijbel. In een naimel. In een mes. Voor jou is ik bang. Banger as a bullfighter.

enojeciendo. Con audio escape y una y un reptil slob. No como se ni lata. Ojo y soy que fuere o día. Será ni donker, un drankman pur. Wachen kek, wat gebeur. Eister op eister. Louis zal die fonkelen, spat. Die lijk van Leon Veenstra. De eeuwen zijn een donker gat. Maar ik weer, die duivel komt jou al hooi aan.

0: Afrika, Blues for Louis.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die maan is half en skeef, geen teken van reën, die dors my ewige vrees. Sien ons iewers hoop, ver voor ons lê, of is als reeds dood, nog voor jy niks kon sê.